terug in die oop veld en terug in die gras. Weer terug van my voete in die poele rond kan plas. Terug tussen die landerye en terug tussen die stof. Terug tussen

vreugde. En nog nooit was daar een nacht zo diep, een nacht zo donkerblauw, euroblauw. In mijn vingers bloei, ik heb mijn naals gekraakt op jouw verveerde vleugelklavier. Dus ik wat in die sp-